0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: De leukste kidszender van Nederland.

0: hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen gebeurde er iets geks bij de kaboutertjes.
1: Slok, slok, slok, dat zal lekkers maken, dat zal lekkers maken.
2: Daar ben ik dan. Vanmiddag eten we brood met spek.
3: Smakelijk eten allemaal.
4: Smakelijk eten allemaal.
2: Ik zal het spek snijden.
3: Help! Wat gebeurt er?
4: Ik weet het ook niet.
2: We gaan omhoog.
3: We zijn veel te licht.
2: Wel nee, het moet iets anders zijn. Maar wat?
5: Reuze slimheks, het spek is van ons.
6: Nog niet.
5: Hoezo niet? Het ligt daar.
6: Omdat jij het nog moet pakken, dikke domoor.
5: Oh ja, dom.
6: Snel, steel dat stuk spek, sufferd.
5: Oh ja.
2: Hé, hey, kijk, daar is de reus.
5: Hey. Dat zal lekker smaken.
3: Hey, kijk nou. Hoe
2: kan dat? Zo slim is hij toch niet?
3: Hij kan niet eens toveren.
4: Vragen jullie je liever af hoe wij naar beneden komen?
3: Ja.
5: Wat ben jij toch slim?
6: Ja.
5: Als ik bijvoorbeeld vraag, hè, hoeveel 1 en 1 is, dan weet jij meteen dat 1 en 1 is...
6: 2! Hersenloze gansworst.
5: Ja, ik wist het wel, hoor. Net zoals jouw kaboutertoverspreuk, hè. Dat is gewoon hocus jocus... Nee, dojo pocus.
6: Hou op! Ik doe het nog één keer. Hocus pocus jadocus.
5: Ja, dat was het.
3: Zo.
5: En nu gaan we eten.
6: Nee, natuurlijk niet.
5: Maar waarom eigenlijk niet?
6: Omdat we het gaan bewaren, zaagsel hoofd.
5: Bewaren, ja. Maar waarom eigenlijk?
6: We bewaren het voor als de koude winter komt. Begrijp dat dan?
5: Natuurlijk. Voor als de koude winter komt. Logisch.
6: En jij gaat het spek opbergen. Je moet zorgen dat Kekako en Kuur niet bij kunnen.
5: Kekako Ku?
6: De kaboutertjes. Verzin iets verstandigs, vriend. Of kan ik niks aan jou overlaten?
5: Tuurlijk wel. Voor als de koude winter komt. En de kaboutertjes mogen er niet bij kunnen. Ik hang het hoog in de boom. Voor de koude winter. En de kaboutertjes, die kunnen er niet bij. Zo dom ben ik heus niet, hoor.
4: Ha, reus.
5: Wie ben jij nou weer?
4: Keukenkabouter. En dat spek daar, dat is van ons. Dat heb je net gestolen.
5: Ja, dus is het nu van mij en ik ga het bewaren.
4: Voor ons?
5: Nee, ik bewaar het voor de koude winter. Dus ik zou zeggen, ophoepelen.
4: Tja, koude winter. Die ken ik, geloof ik wel.
5: De heks zal trots zijn. Dat spek blijft daar hangen. Tot de koude winter komt. Slim van mij, hè?
7: Hallo.
5: Huh? Wie ben jij nou weer? Keki, Keiko of Ku?
7: Allemaal fout. Ik ben Kou.
5: Wat? Kou? Kou Kabouter?
7: Nee, mijn voornaam is Kou, maar mijn achternaam is De Winter. Kou De Winter dus.
5: Kou De Winter? Oho, ja.
7: En ze hebben mij verteld dat ik moest komen, want voor de Kou De Winter wordt hier een spek bewaard.
5: Ja? Dat de Kou De Winter zo snel zou komen. Maar je hebt gelijk, alsjeblieft.
7: Nou, dankjewel hoor. En doe de groeten aan de heks.
5: Goed gedaan, hè. Wat ben ik toch slim.
6: Ha, reus, vertel. Waar heb je het spek gelaten?
5: Dat heb ik meegegeven aan Koude Winter. Het was een kabouter.
6: Een wat? Gek geworden gatenkaas. Het is nog zomer. Moet ik dan ook alles zelf doen? Eerste klas ezel.
5: Maar wat heb ik dan verkeerd gedaan?
0: Gelukkig aten de kabouters die dag dus gewoon brood met spek. Want stelen, dat doe je niet. Dat had de reus kunnen weten, want hij had al een keer. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of ben ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke

0: I'm gone.
1: Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van papa en mama. Doei.

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1...
3: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
5: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
4: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
5: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
4: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

hoor Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Spelletjesdag. Vandaag is de grote dag. Het is Spelletjesdag in de Tovertuin. Woezel en Pip willen heel graag winnen, maar ze zijn vast niet de enige.
1: Woezel, heb jij het al gevonden?
2: Nee, maar we moeten nu echt gaan hoor, anders komen we te laat.
1: Ja, maar waar is mijn hartebandje dan? Zonder mijn hartebandje kan ik niet winnen.
2: Maar dan begint Spelletjesdag zo zonder ons, Pip.
1: Miauw.
3: Haan Veerpoes.
4: Miauw. En, zijn jullie klaar?
2: Ik wel hoor, maar Pip zoekt nog steeds naar haar hartebandje. Anders kan ze niet winnen.
1: Ik kan heus wel winnen hoor, ook zonder mijn hartebandje.
4: Nou, hup, schiet op. We gaan.
5: Daar zijn jullie, Woezel, Pip en Buurpoes. Welkom op de Spelletjesdag. Ga maar alvast klaarstaan en luister goed. Vandaag gaan we 3 spelletjes doen. En de winnaar krijgt een grote prijs. Spelletje 1 is de Tovertuinrace. Wie het eerst bij de regenboog is, heeft gewonnen. En Vlindertje geeft het startsein.

0: lekker slim hoor, Woezel. Met je flaporen.
1: Sorry, Pip, maar anders had ik echt wel gewonnen.
2: Woezel, Pip en Buurpoes. Spel 2 is boomstam lopen. Wie het snelst aan de overkant is, heeft gewonnen. Let wel op dat je niet in het water valt.
0: Oh ja, ja, dat kan ik. Ik wil eerst, mag ik eerst? Woef, woef, woef. Ja, Woezel, je kan het. Oh, Woezel, gaat het?
3: Wow, wow, wow.
2: Oh.
0: Oh, daar ben je.
4: Ik heb lekker gewonnen. Gewonnen, gewonnen. Ja.
5: Beste deelnemers. Oh ja, daar zijn jullie. Woezel, Pip en Buurpoes. Ik heb net 3 stokjes begraven. Wie het eerst zijn stokje vindt, heeft gewonnen. Goed zo. Klaar om te graven?
0: Of... ja!
1: Huh?
0: Ja, ik heb hem! Ik heb gewonnen!
1: Huh? Je hebt al gewonnen hoor, Woezel.
0: Maar ik ruik nog iets. Hier beneden. Kijk eens wat ik gevonden heb.
4: Huh? Mijn prachtige hartenbandje.
1: Oh, Woezel. Wat ben je toch een knappe speurneus. Mwah.
6: Nou, iedereen heeft erg zijn best gedaan. En de winnaar van Spelletjesdag is... Buurpoes.
7: Kijk, ze alle 3 stralen. Buurpoes heeft Spelletjesdag gewonnen. Woezel is de beste stokjesgraver. En Pip? Pip is het allergelukkigst met haar hartebandje.
2: Bravo!
7: Goed gedaan, jongens.
8: De beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Hallo, groetjes van Robin. Ik vind jullie heel erg lief.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Hallo, ik ben Sarah en ik vind kids heel superleuk.

0: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
0: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden de Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: was meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Een dag die begon met frisse lentelucht en kabouterbaard shampoo. Lekker fris, voor kleine en grote mannetjes. Vraag dat maar aan Langnek.
1: Nergens kun je zo goed de heerlijke lentelucht opsnuiven als in het sprookjesbos. Oei, oei, oei.
2: Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Oh, vandaag is een vrolijke dag. En dat laat ik me niet afpakken.
1: Huh? Beste reus.
2: Ja?
1: Wanneer heb jij je voor het laatst gewassen?
2: Vorig jaar nog. Met kerst. En dat was geen vrolijke dag.
1: Zou je dat niet wat vaker moeten doen?
2: Geen tijd voor. Ik moet de hele dag door het sprookjesbos rennen om Klein Duimpje te vangen. Ik wil mijn laarzen terug.
3: Langnek, reus, bang dat je hier wegkomt. Er hangt een merkwaardige lucht in het sprookjesbos. We zijn nog aan het uitzoeken wat het is.
2: Wat krijgen we nu? Vindt gij dat ik stink? Vindt gij dat ik stink?
3: Nee. Een beetje.
2: Oh ja?
3: Een beetje veel.
2: Dat is mijn eigen lucht. Die pakt niemand mee af.
3: Maar dan wil niemand bij je in de buurt komen.
2: Onzin. Die vliegen daar. Die volgen me al de hele dag.
1: Het is toch veel fijner om lekker te ruiken.
2: Een stoere reus stinkt.
3: Reuzen stinken 100 keer erger dan mensen. En wat voor mij als kabouter zo vervelend is. Hij heeft elke dag dezelfde zweetzok aan.
1: En dan die vieze stukjes in zijn baard.
3: Straks is er geen frisse lucht meer in het sprookjesbos.
1: Als wij er nou eens voor zorgen dat hij het leuk vindt om zich te wassen.
0: Langnek dacht dat de reus zich best wilde wassen als hij maar lekkere zeep en shampoo had. De kabouters wilden graag helpen.
1: Wat aardig dat alle kabouters voor dit plan hun baardshampoo aan ons wilden geven.
3: Nou, het belangrijkste is dat die stank verdwijnt, zodat we weer met onze ramen open kunnen slapen.
1: De fles baardshampoo is bijna vol.
3: En dit wordt een heerlijk stuk reuzenzeep met elfjesolie en rozenblaadjes.
1: Straks ruikt de reus net zo lekker als Roodkapje.
3: Zijn vrouw zal ons vast ook reuze dankbaar zijn.
1: Hij heeft het gevonden.
2: Zou dat voor mij zijn?

0: De binnenkant is nu in elk geval schoon.
1: Wie zit daar te lachen?
2: Niemand. Vooral ik niet.
1: Houden jullie me voor de gek?
0: Het spijt me. Het leek ons verstandig als je je weer eens zou wassen. En we wilden je een eindje op weg helpen.
1: Ik zal jullie eens een eindje op weg helpen. Wat gebeurt er toch allemaal? Nu stink ik wel. Nou moet ik me toch gaan wassen, omdat ik naar lekkere zeep stink. Waarom overkomt mij dit altijd?
3: Thuis ging de reus meteen in bad. En zijn reuzenkleren moesten in een lekker sopje. Hij vond het niet leuk. Maar als je met z'n allen in hetzelfde sprookjesbos woont, moet je een beetje rekening houden met elkaar. Net zoals die keer dat

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn!
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Ik vind Kids Radio superleuk. Doei, groetjes Sophie.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman, One Man, Sion.
2: Ik ben de Weerman.

0: Dikkie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dikkie Dick, Dikkie, Dikkie Dick.
0: Dikkie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dikkie Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: 3, 2, 1...
5: Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Haha!

Hallo! Wat leuk dat je weer luistert. Echt supergezellig. Nou, en welkom bij de Dirk Schelen Show. Ja, ik ben Dirk, met mijn gitaar. Luister maar!

0: Haha, ja, ik speel wat langer door. Want het gaat vandaag over muziek. Ja, we gaan namelijk een band formeren. Heb je zin om mee te doen? Oké, doe maar lekker mee. Ik zal even de band aan je voorstellen.
1: Hey, hallo. Daar ben ik weer. Dirk, met mijn gitaar. Maar ik heb nu ook een echte band meegenomen. Met een drummer. En een basgitarist. En ook nog een zangeres. En samen zijn we de... Liedjesband!
0: De Liedjesband!
1: Drie, twee...

Ja, dat was de jingle van de Liedjesband. Heb je goed geluisterd? Want hij lijkt ook wel een beetje op de jingle van Hallo Kids Radio. Ja, ja, want Hallo Kids Radio had mij gevraagd om een muziekje voor ze te maken. En ik zat maar te denken en ik dacht, ja, dat muziekje van de Liedjesband is eigenlijk wel heel goed. Dus ik heb dat opnieuw ingezongen en dat werd toen de jingle van Hallo Kids Radio. Ja, precies. Luister nog maar een keer goed na. Nou, en met de Liedjesband heb ik altijd heel veel muziek gemaakt en heel veel opgetreden. Maar weet je hoe we begonnen zijn? Want we hadden natuurlijk in het begin hadden we geen echte instrumenten. Hadden we gewoon een pan en een emmer en een plank met wat snaren. En gingen we gewoon jammen op een pan en een emmer.

0: gaan. Maar op een gegeven moment moet je gewoon stoppen.
1: Ja, precies. Allemaal tegelijk beginnen en tegelijk stoppen. Ik heb een drumstel. Een glimmend drumstel. Ik ben de coolste jongen uit de klas. Omdat iedereen zou willen dat hij zelf een drummer was. Ja, dat was ons liedje over het drumstel. En we hadden ook nog een liedje over een basgitaar. Ik ben de man van de basgitaar. Die klinkt niet hoog, maar... Oh, ging die ook alweer? Even denken hoor. Ik ben de man van de basgitaar. Die klinkt niet hoog, maar heel erg laag. Zoiets ging dat liedje. Ik weet het niet eens meer helemaal precies. Maar we hadden liedjes over de basgitaar en over drumstel. Maar er is nog een leuk liedje over een drumstel. En dat heeft Bas Bons bedacht. En dat heet Drummer. Luister maar, misschien krijg je wel zin om te gaan drummen. Gewoon lekker met stokken op trommels slaan. Mag ook gewoon lekker op je pan en je emmer mee trommelen hoor. Of met je handen op je benen.

Drummen! Ja, lekker overal op trommelen. Waar trommel ik nu op? Hoor je een beetje? Op een gitaar. Ja, want dat is natuurlijk mijn favoriete instrument, hè? Luister maar, mijn gitaar. Ik heb een gitaar. Speel maar mee met je handen in de lucht. Met zes snaren. Of op je speelgoedgitaar. Ik heb een gitaar. En schud met mijn haren. Oeh. Mijn handen die gaan op

op de vloer. En zo lijk ik best wel heel erg stoer. Doe je me mee? We gaan even een vette gitaarsolo spelen, ja.

Doe dan alsof. Nou jullie, alsof, alsof, alsof. En speel met je handen heel hoog in de lucht, ja. En doe het langzaam of doe het heel erg vlug. Wow, dat was het liedje over mijn gitaren. Ja. Oké, en toen hadden we een band en hebben we gerepeteerd in de oefenruimte met gitaren, basgitaren, drums en zingen. Maar ja, we wilden gaan optreden op een echt groot podium. En toen moesten we natuurlijk wel mooie kleren aan. Nou, dan gingen we nadenken, wat voor kleren zullen we aandoen? Toen had ik gelijk alweer dit liedje gemaakt. Mooie kleren.

Ja, nou hadden we allemaal mooie kleren uitgekozen, zodat we mooi eruit zagen op het podium. Maar ja, onze haardos was een warboel. Vooral die krullen van mij, dat was een grote warboel. Dus ze moest eerst even naar de kapper en dan konden daarna echt een cool optreden gaan geven. Dus we gingen naar de kapper met de liedjesband.

0: Je of dreadlocks of vlechtjes.
1: En er zijn er die hebben een hele mooie pruik.
0: Luister maar.

flits, alweer een foto, we hadden muziek opgenomen. Toen konden we gaan optreden. Dus we gingen allemaal het podium op en de band stond klaar, de drummer, de bassist en ik op de gitaar. Toen kwam de zangeres op. En weet je wat ze toen zong?

0: Nee, geen kleurtje hoor.
1: Een beetje glittergel dan.
0: Ja, dat vind ik wat cool en vet.
1: Ja, vooral vet.
0: Ja.
1: Eens even kijken. Is het kort genoeg zo?
0: Ja, niet korter hoor, niet korter.
1: Nee? Niet te lang wachten met terugkomen hoor.
0: Nee, dat is goed.
1: Oké, dan ben je nu klaar.
0: Nou, bedankt en tot de volgende keer.
1: Tot ziens.
0: Dag.
2: Dag. Nou, hadden we allemaal mooie haren, mooie kleren. Er is een foto.

0: Oké, ik doe het.
1: Oké, ze durft. Dus we gaan optreden. En ze mocht meteen als solozangeres het volgende nummer zingen. De Spaanse danseres. Ga maar lekker staan. En laat de castagnetten maar kletteren. En ga dansen als een Spaanse danseres of Spaanse danser. Klap lekker in je handen. Olé!

Spaanse drum. Yeah. Nou, toen waren we er helemaal klaar voor. Toen gingen we met de hele band spelen. Met de drumstel, de gitaar, de basgitaar. Maar er kwamen ook nog andere instrumenten bij. Een saxofoon en een mondharmonica en een viool. Nou, luister maar eens. We gaan echt lekker vet met z'n allen muziek maken met het liedje. Samen maken we muziek. Doe maar lekker mee.

Yeah, lekker muziek gemaakt. Nou, met een band ga je natuurlijk ook een filmpje maken en een vette videoclip. Nou, die hadden we met de Liedjesband ook gemaakt. Op een skatebaan met allemaal skaters die om ons heen skaten. Ja, zo heet dat. Skaters die skaten, ja. En nou, dat was dus Losse Veters. Cool nummer, dus ga maar lekker meedansen met Losse Veters.

Ja, dat was van de videoclip die we met de Liedjesband hadden gemaakt. Losse Veters. Als je hem nog een keer wil zien, zoek hem een keertje op YouTube. Hij staat erop. Hey, maar we zijn alweer bijna klaar. Wel jammer, ik wil nog wel even door. Maar ja, de tijd is op. En volgende keer gaan we gewoon heerlijk lekker weer verder. Dit is het allerlaatste liedje.

0: geluk. En zie ik je vast weer een volgende keer. Ja, nou, dat was hartstikke gezellig. Leuk dat je erbij was. Nou, je weet hè, als je nog meer liedjes van mij wil horen, kun je allemaal lekker op Spotify luisteren. Op YouTube, zei het net al, kun je allemaal filmpjes kijken. Iedere week zetten we een nieuw filmpje op. Ik vind het lief als je abonneert. Daar help je me mee. En het leukste vind ik natuurlijk als ik je kan ontmoeten bij een optreden. Ik treed heel veel op in de theaters. En een leuke meet and greet na afloop. Op www.dirkschelen.nl staat waar ik allemaal optreed. En wie weet, zie ik je daar binnenkort een keertje met je ouders of je opa en oma of met je oom en tante. Nou, hartstikke leuk dat je erbij was. En tot de volgende keer. Hè. Tot ziens. Dag. Woe.
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
2: Hallo Kids Radio.
3: We schakelen over naar Apeldoorn. Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
4: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: Oké, daar gaan we.
5: Juliana Toren live.
3: Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Voor jongens en meisjes, het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Juliana Toren Live.
1: Jongens, als je even spinnen, al jullie niet aankomen.
2: Meneer Kaasgraaf? Hallo?
1: Nee, dat kiet.
0: Meneer Kaasgraaf?
3: Ja, goedemorgen. Wat is er?
2: We zijn live.
3: Ik ben net wat. We zijn live. Goedemorgen. Mevrouw Suikerswin, ik was net aan het dromen over...
2: Ja?
3: Nou, bepaalde dingen en dat kan ik niet vertellen.
2: Oh, dat is geheim?
3: Dat is een klein geheimpje tussen mij en mijn kiest.
2: Nou, meneer Kaasgraaf, kom op.
3: Weet je wat? We zijn al live in de uitzending. U had me ook eerder wakker moeten maken, hè? We gaan snel door naar het eerste liedje. Veel plezier!

0: jongens en meisjes, mevrouw Suikerspin is even weg. Dus nu kan ik wel even tussen ons vertellen wat mijn droom was. Ik droomde dus dat ik met mevrouw Suikerspin in het reuzenrad zat. Ja, en dat ze mij een kusje gaf. Oh, dat vond ik zo ontzettend. Oh, nou, wacht even, daar is ze weer. Niks te vertellen. Ja, hallo.
1: Ja.
0: Dag.
1: Hallo.
0: Ja, nee, ik had het er net met de jongens en meisjes over... Dat u snel weer terug moest komen voor het volgende onderdeel.
1: Oh ja, nou daar ben ik.
0: Ja, het volgende onderdeel. Ja.
2: De vraag van vandaag.
1: Nou, en weet u wat zo leuk is?
0: Nou.
1: Wij hebben een vraag binnengekregen. En deze vraag komt van Jordi.
0: Ach.
1: En Jordi vraagt aan ons of wij wel eens last hebben van een nachtmerrie. Hmm. Ja, want hij heeft het namelijk wel eens.
0: Dat is heel vervelend, hè, zo'n nachtmerrie. Maar ik moet eerlijk vertellen dat ik daar ook wel eens last van heb. Hè.
1: Oh?
0: Ja, ik droom dus wel eens, hè. Dat ik vastzit in onze achtbaan.
1: Oh.
0: En dat ik daar dan uren zit.
1: Oh.
0: Ja, maar ik moet wel zeggen, gelukkig is het nooit in het echt gebeurd. Maar dat is wel eens in mijn droom. Nou, dan schrik ik wakker hoor. Zweet overal.
1: Nou, nu we het erover hebben. Ik heb wel eens gedroomd dat ik mijn popcorn laat aanbranden.
0: Nee.
1: Oh, maar gelukkig nog nooit gebeurd.
0: Oh, wat feit. Nou, uw popcorn kan ook niet aanbranden.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Maar jij schrikt wel.
1: Ja, nou, zeg wat.

0: Want ik heb een lampje bij mijn bed. Yeah!
1: Hier meneer Kaasgraaf.
2: En mevrouw Suikerspin.
1: En mevrouw Suikerspin, we zitten midden in de uitzending van...
2: Juliana Toren Live.
1: Veel luisterplezier.
2: Dag.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind

0: Ja, en jongens en meisjes, onze kastenranger, onze avonturier van het pretpark staat weer te trappelen voor het volgende onderdeel.
1: Het dierenweetje van kastenranger.
0: Kas, vlieg erin.
2: Hier is kastenranger, jongens en meiden. Ik moet een beetje fluisteren, want het is nacht. En ik loop door een donker bos in Azië. De maan schijnt door de bomen en het is zo donker dat ik echt niks zie. Wacht, ik heb een nachtkijker bij me. Ik zet hem even aan. Nu zie ik het bos veel beter. Ik ben op zoek naar een heel bijzonder dier. De slaapmuis. De slaapmuis is een echte slaapkampioen. Hij kan wel 6 tot 7 maanden achter elkaar slapen. En dat doet hij diep onder de grond. Hij is nu wakker, want slaapmuizen zijn vooral 's nachts actief. Een slaapmuis heeft een lange, pluizige staart. Die gebruikt hij als evenwicht wanneer hij door de bomen klimt. Wetenschappers denken dat slaapmuizen, net zoals wij, ook kunnen dromen. Kijk, kijk, kijk. Daar zit een slaaphuis op het dak. Wauw. Ik probeer wat dichterbij te komen. Moet ik goed opletten waar ik loop. Auw, auw, die steen. Die steen.
3: Oh jee, ja. Ja, bijna. Nou is iedereen wakker. Jongens en meiden, tot de volgende keer. Auw.

0: was hard.
1: Oh, jongens en meisjes, wat een leuk liedje was dat, zeg.
2: Ja, maar mevrouw Suikersbin, ik heb nog een liedje klaarstaan. Bent u er klaar voor?
1: Ja.
2: Nou, komt-ie, jongens en meisjes. Even het knopje zoeken, hoor. Wacht.

0: Nou, mevrouw Suikerspin, wist u dat ik vind dat u hele mooie ogen heeft?
1: Oh. Oeh, meneer Kaasschaap, ja. Nee, u heeft mooie ogen.
0: Ah, dank u wel. Hé, hey. Waarom hoor ik geen muziek?
1: Oh.
0: We zijn alweer live in de uitzending. We gaan snel naar het volgende liedje.
1: Ja.
0: Ik hoop niet dat ze dat gehoord hebben.

0: en mevrouw Suikers binnen, jongens en meisjes. De show zit er helaas alweer op.
1: Oeh.
0: Ja, ja, jammer hè?
1: Nou ja, ja. Nou, eigenlijk vind ik het denk ik helemaal niet zo erg.
0: Niet erg? Hoezo? Ik ga het hartstikke mis. Ze moeten weer een week wachten.
1: Ja, dat is zo, meneer Kaasgaaf. Maar ik kan weer lekker gaan dromen over eten.
0: Oh, ja, dan kunt u... Ja, nou, oh, en weet je wat ik dan ga doen? Omdat ik de uitzending zo ga missen. Ik ga dromen over de volgende aflevering.
1: Wat een goed idee.
0: Leuk, hè? Nou, jongens en meisjes, tot volgende week.
1: Dag!
0: Dag!
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl. Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
5: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
4: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
5: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
4: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de wolf superhonger en dan is hij levensgevaarlijk.
1: Roodkapje moet toch een keer terugkomen.
2: Hallo, wolf. Nog steeds niks gegeten?
1: Al 3 dagen niet. En die koekjes in dat mandje, die lust ik niet. Vlees moet ik. Maar mensenvlees.
3: Kika keku. Kokabouter. Goed dat ik je zie. De wolf heeft al 3 dagen niet gegeten.
4: Maar dan is hij levensgevaarlijk, ook voor de kabouters.
3: Ja, daarom moeten jij en al je kaboutervriendjes je verstoppen in de grot.
4: Goed idee. En Roodkapje en Klein Duimpje?
3: Die zijn er al. Oh. Schiet op.
4: En jij dan?
3: Ik ga ook naar de grot. Oh. Schiet nou op.
4: Maar wacht, de wolf zal ook zoeken in de grot. Want het kabouterspreekwoord zegt, vinden doe je altijd op het laatste plekje waar je zoekt.
3: Ja, schiet nou maar op. Laat dat maar aan mij over. Ik zie je bij de grot.
4: Kika keku!
5: Vreemd. Geen kabouter te zien. Ze zijn allemaal gevlucht. Maar waarvoor dan? Merkwaardig. En ik heb honger. Grrr. Het hele Sprookjesbos heb ik doorzocht en er is niemand, werkelijk helemaal niemand om op te eten. De grot? Ik ben nog niet in de grot geweest.
3: Zo, daar ben ik. Gelukkig, daar is de laatste. Goed dat je er bent. Waar zat je nou?
6: In Dromenland.
3: Gauw, ik hoor de wolf al.
5: Laat mij erdoor. Ik zoek eten. Een rood kapje, een klein duimpje, een kaboutertje desnoods. Grrr. Laat maar in. Volgens mij heeft iedereen zich hier verstopt.
3: Ach, was dat maar waar.
5: Wat?
3: Dat iedereen zich hier had verstopt. Nee, rood kapje, klein duimpje en alle kaboutertjes zijn opgegeten door een wolf.
5: Dat kan niet.
3: Ja.
5: Ik heb al 3 dagen niet gegeten.
3: Het is een andere wolf.
5: Niet. Ik ben de enige wolf.
3: Toch niet. Het is Olf de wolf. En hij woont in de put. De echoput.
5: Woont hij echt in de put? Die Olf de wolf?
3: Ja, daar, in die echoput. Kijk zelf maar.
5: Ik zie niks. Het is daar hartstikke donker.
3: Roep hem maar en vraag eens hoe die heet, die wolf.
5: Hoe heet jij, wolf?
7: Olf.
5: Je hebt gelijk. Het is Olf de wolf.
3: En hij heeft iedereen opgegeten. Volgens mij is hij de grootste gemeenerik van het hele Sprookjesbos.
5: Dat is niet waar. Dat ben ik.
3: Vraag het maar.
5: Wie is de grootste gemeenerik?
7: Ik.
5: Jij?
7: Ik.
6: Je hebt gelijk.
3: Ja.
5: Maar ik zal hem leren.
3: Oh.
5: We zullen zien wie hier de grootste gemeenerik is. Ah. Hier, deze is voor jou.
8: Au, au, au.
5: Ik zal je leren. Ik lust je rauw.
8: Au, au, au.
3: Opgelost. Handig, zo'n echoput in het bos.
0: Zo kon iedereen de grot weer uit. En omdat de wolf onder in die echoput nog steeds honger had, gaven ze hem af en toe eten. Appeltjes bijvoorbeeld.
5: Au!
8: Au! Au! Au! Au! Au!
0: Die at hij netjes op, want honger maakt rauwe bonen zoet. Net als die keer.

0: winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja!
0: Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Zo, we zijn er.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hallo allemaal, hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Hoi, jullie zijn echt de coolste radio van Nederland.
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: school. Woezel en Pip mogen vandaag voor het eerst naar school. Eigenlijk zijn ze nog net te klein, maar vandaag mogen ze alvast een dagje meedoen.
1: Woezel, Pip, wakker worden. Jullie moeten zo naar school.
2: Ja, tante. We zijn al wakker.
3: Hey, Woezel. Wat denk jij dat we gaan doen op school?
4: Misschien iets met kleurtjes. Tekenen of zo?
3: Oh ja, misschien leren we zingen net als de tulpjes.
4: Oh ja, of misschien wel nieuwe spelletjes die we nog niet kennen.
1: Kom op jongens, opschieten en vergeet je schooltas niet.
3: Oké.
2: Ja, ik kom.
5: Ah, daar zijn jullie. Ga maar snel, je mag niet te laat komen op school.
2: Dag, tante Perenboom.
3: Zo.
6: Eens even kijken of jullie er allemaal zijn. Molletje.
7: Oh, ja, meester.
6: Vlindertje. Buurpoes.
2: Miauw.
6: Zingende tulpjes.
2: La, la, la, la.
6: Woezel en Pip.
2: Ja,
3: ik ben er hoor. Kijk maar.
6: Woezel en Pip, welkom op jullie eerste schooldag. Als je iets wil vragen of als je het antwoord weet, dan steek je netjes een pootje op. Wel op je beurt wachten dus. Ja, Pip?
3: Nou, wijze vader, Woezel en ik willen graag weten wat we gaan doen vandaag.
4: Ja, gaan we knippen of plakken? Een nieuw spelletje leren of...
8: Je zit op school, hoor. Dan doe je niet alleen maar spelletjes.
6: Woezel, dat is best een goede vraag, hoor. Wat we vandaag gaan doen is een soort spelletje.
3: Na, na, na, na, na.
6: Maar dat doe je met je hoofd. Het heet tot 10 tellen. Hebben jullie thuis goed geoefend?
7: Ja,
2: ik heb het niet, hoor.
6: Pip, kan jij al tot 10 tellen dan?
3: Ik? Ja, hoor. Ik kan al heel goed tellen, hoor maar. 1, 2. Het is geen eend, maar één, Suffy.
2: Alle eendjes zwemmen in het water. Tralalalide. Ik hoor jullie lekker toch niet.
6: Jongens, stil. Er wordt hier niemand uitgelachen. Pip, het is niet eend, maar één. En daarna komt twee. Het is allemaal niet erg, hondje. Leren doe je ook door foutjes te maken en daar hoef je je nooit voor te schamen. Goed dan, eens kijken wat er na twee komt. Wie weet hoe je verder telt?
2: Ja, ik weet het.
3: Ik ook.
6: Stilte graag. Nou, jij dan, buurpoes.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10.
6: Goed zo, buurpoes. Nu nog eens allemaal samen. Doe maar goed mee, Woezel en Pip.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4: Wie niet weg is, is gezien. Ik kom.
8: Ja, leuk. Verstoppertje.
4: Oh ja? Ik kom jullie niet allemaal pakken.
6: Wat? Juist ja. Nou ja, morgen maar weer verder.
0: Ach, die Woezel en Pip. Soms zijn ze al best groot, maar vaak ook nog net te klein. Nog maar heel even wachten met school, hoor, hondjes. Alles komt vanzelf.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Oh, ik ben Vera en ik vind Kids Radio echt superleuk. Groetjes.

0: Kids Radio is echt super cool. Groetjes, Vanity.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: José. Ik vind het superleuk, Kids Radio. Doei! Als een vis in het
1: water, lekker bommetjes maken. Als een vis in het water, van Kinderen voor Kinderen, is deze week de superhit. Bij Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen liep Roodkapje zingend door het bos.
1: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos.
2: Kan je ook eens iets anders zingen?
1: Hoezo?
2: Je zingt steeds hetzelfde.
1: Daar kan ik niks aan doen. Ik zing het altijd als ik naar oma ga. Het zit nu eenmaal in mijn hoofd. Ik moet het wel steeds zingen. Heb jij dat nooit? Dat er een liedje in je hoofd zit dat er niet meer uit wil?
2: Natuurlijk wel. Maar ik heb een hele goede truc om zo'n liedje kwijt te raken.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: Hoe gaat die truc dan?
2: Dan moet je zo'n liedje één keer keihard zingen. Dan is het zo uit je hoofd.
1: Nou, ik ben benieuwd. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos. Hey, het lied is weg. Wat een goede truc. Bedankt.
2: Dag hoor. Graag gedaan. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos.
1: Oh nee hè. Wat ging ik ook alweer doen? Het was iets met een liedje. Ik weet het niet meer. Ach, natuurlijk. Twee emmertjes water halen. Twee emmertjes water halen. Twee emmertjes pom.
2: Ga naar grootmoeder koekjes brengen. In het bos, in het bos.
3: Hebba, vervelend liedje. Ga uit mijn hoofd.
2: Ha, maar gelukkig heb ik er een truc voor.
3: Ga naar grootmoeder koekjes brengen. In het bos.
4: Nou, dat was een prachtig lied. Maar echt rijmen deed het niet.
2: Het kan me niks schelen. Het liedje is tenminste uit mijn hoofd, omdat ik het heel hard zong. Dag, Vakier.
4: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos.
1: Draak, Draak, kom eens kijken. Ik heb twee emmertjes water voor je gehaald.
5: Ik wil helemaal geen water. Het is slecht voor mijn vuur. Wegwezen.
4: Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos. In
6: wat een rare stem. Maar toch moet het Roodkapje zijn, want het is haar liedje. En die stem, ach ja, daar proef ik toch niks van als ik erop vreet. Wat krijgen we nou?
4: Dit lied maakt mij totaal verward. Ik moet het kwijt. Ik zing heel hard. Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
6: Nou ja, zeg.
4: Nu is het liedje uit mijn kop. Gelukkig zeg, dat lucht me op.
6: Rare snuiten. Wie zingt er nou? Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
7: Roodkapje, daar ben je. Ik vond je mandje bij de put. Ik dacht dat er iets ergs was gebeurd. Voor wie pluk je die bloemetjes?
1: Dat weet ik niet. Ik ben mijn liedje kwijt en daarom pluk ik nu bloemetjes.
7: En wat doen die emmers water hier?
1: Die heb ik uit de put gehaald, maar de draak wilde ze niet hebben. Ik weet niet meer wat ik moet doen omdat ik mijn liedje kwijt ben. Snapt u?
7: Nee, daar snap ik niks van. Roodkapje,
1: ja?
7: Je bent in de war. Je moet onmiddellijk naar huis. Hier is je mandje.
1: Dankjewel.
7: Goed doorlopen en niet van het pad af. Want in het bos zijn de wilde dieren.
1: Ja, Langnek.
6: In het bos, in het bos. Ga naar... Ah! Ik word helemaal gek van dat lied. Ik kan niet eens meer aan eten denken.
1: Uh-oh, de wolf.
6: Ga naar groot... Ah! Misschien moet ik het heel hard zingen. Net als de Fakir. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
1: Dat was het. Ik moet naar grootmoeder. Maar dan moet ik wel de andere kant op. Dag, wolf. Ga naar grootmoeder koekjes brengen.
6: Ik ben het kwijt. Ik ben het liedje kwijt en... Oh, ik heb ook weer honger. Zag ik daar nou Roodkapje? Huh?
0: Roodkapje was natuurlijk al verdwenen. Met het liedje in haar hoofd. Want dat wil ze nooit meer kwijt. Dat hoort in haar hoofd. En nergens anders. Net zoals dat liedje. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

leukste kidszender van Nederland. Dit is Hallo Kids Radio. Nederland.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in

0: Tricky Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dikkie Dick.
0: Dikkie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dikkie Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: 3, 2, 1...
5: Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.

Radio. Ik ben gek van jullie. Ik luister het elke dag en ik ga er helemaal op los. Groetjes van Ameline. Doei!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

Maar Jet wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Stijn.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: koffie. Weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

Ik luister, ik ben jullie grootste fan. Doei, doodles, Simon.

0: winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja!
0: Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
3: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1...
3: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Artie, Bartie.

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Zie je een piraat met een ooglapje? Ren dan weg van het kwaad, want het wordt alleen gedragen door een gemene piraat.
1: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
2: Bombaloo, kiddy kiddy.
1: Doe dat dan nu, via de gratis app van Hallo Kids Radio.
3: Yahoo!
1: Neem je stem op en laat je horen.

0: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Huul de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
1: Hallo allemaal.
0: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riem en Bas, daar.

0: zeg, wat hoor ik daar?
1: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
0: Wow.
1: Zing maar mee met het volgende liedje.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent. Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
8: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
9: Wee! Party, party.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu DJ Johan.
2: Hallo Kids Radio.
3: Een hele goede middag. DJ Johan hier en ik voel het aan alles. Het is hoog tijd om te beginnen met

0: Wat een heerlijke manier om te beginnen.
1: Hallo Kids Radio.
0: Ja, een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow hier op Hallo Kids Radio. En ik moet zeggen, ik zit er helemaal klaar voor. Ik heb er lekker veel zin in. En ik heb allemaal leuke dingen meegenomen. Onder andere, bijvoorbeeld gewoon weer een heel leuk weetje heb ik meegenomen. De K3 Bingomolen. Oh, nou. Ja, ik wou zeggen, ik laat hem eventjes horen. Kijk, die staat er al helemaal klaar voor. Er komen zelfs al een paar balletjes uit. En als dat nog niet genoeg was, heb ik ook gewoon weer een heel leuk spelletje om weg te geven vandaag. Ja, dus klinkt dat goed? Nou, dan goed nieuws. Het komt allemaal op je af. Laten we gewoon maar beginnen.

Hoor, weet je het zeker? Met vandaag een weetje over slapen. En het is een weetje wat eigenlijk heel interessant is om te weten, maar waar je ook eigenlijk helemaal niks aan hebt. Oftewel, ik heb een lekker nutteloos weetje meegenomen. Iets wat je zeker wel wil weten, maar wat je nooit nodig hebt. En vandaag dus over slapen. En dan niet over het slapen bij mensen, nee, over de manier hoe een dier slaapt. En wel een heel erg leuk dier. Ik wil het even hebben over de manier hoe dolfijnen kunnen slapen. Heb ik een weetje bij? En daarbij vraag ik aan jou, is wat ik zeg nou waar of is het niet waar? Mag er even over nadenken en krijg je daarna van me het goede antwoord. Yes? Dus, komt het weetje aan. Spits die oren, luister goed. Want, is het waar of is het niet waar dat een dolfijn kan slapen, maar ook wakker zijn tegelijkertijd? Ja, dat klinkt al interessant, hè? Is het waar of is het niet waar dat een dolfijn kan slapen, maar ook wakker zijn tegelijkertijd? Ja, daar mag je even over nadenken. En die nadenktijd, die gaat nu in.

Zo, de nadenktijd zit erop. En dan ga ik maar gewoon vertellen hoe het nou zit met dit weetje. Want was het nou waar of niet waar dat een dolfijn kan slapen, maar ook wakker zijn tegelijkertijd? Ik zal maar gewoon zeggen, ja, dat is helemaal waar. En dat klinkt wel interessant, hè? Dat klinkt wel knap en dat is het ook, want een dolfijn, ja, die kan zelfs slapen en zwemmen tegelijkertijd. Want ja, die zitten onder water, die moeten wel een beetje blijven drijven en op blijven letten of alles om die dolfijn heen wel veilig blijft. Dus als er dan iets van gevaar komt, dat hij dan meteen toch kan vluchten, naar veiligheid kan gaan, terwijl hij ook eigenlijk nog aan het slapen is. Dus een dolfijn slaapt nooit helemaal tegelijkertijd. Het is altijd de ene helft die slaapt en de andere helft die is wakker. En op een gegeven moment dan schakelt dat om en kan de andere helft slapen en de andere helft wakker zijn. En zo heeft hij dan toch na een tijdje een hele nacht gehad. En dat lijkt me ook wel fijn soms hoor, dat ik gewoon kan slapen en wakker zijn tegelijkertijd. Stel je voor, zit je in de les, kun je gewoon stiekem een beetje slapen, maar ook dan toch wel meekrijgen wat de leraar zegt. Nou, zou wel top zijn toch? Maar goed, dat is niet voor ons. Helaas, alleen maar voor die dolfijnen.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van Snoep.

0: goede muziek hier op Hallo Kids Radio. En over goede muziek gesproken. Nou, elke week hebben we één liedje wat wij hier bij Hallo Kids Radio nou extra leuk vinden. Dat noemen wij dan de superhit. En die hoor je dan de hele week net eventjes wat vaker. Maar ja, we zitten natuurlijk nu in het weekend. En dat betekent dat de week, ja, die zit er alweer zo goed als op. En dat betekent dus ook dat voor de superhit van deze week, dat die nog maar net eventjes een superhit is. En daarom lijkt het me goed om even wat extra aandacht te geven aan de superhit van deze week. Nog even lekker luisteren naar de superhit, want de superhit van deze week is... Als een vis in het water, lekker bommetjes maken.
1: Als een vis in het water, van Kinderen voor Kinderen, is deze week de superhit. Bij Hallo Kids Radio.

Alleen maar goede muziek deze weekendshow. Een hele goede middag. DJ Johan hier. En ik moet zeggen, waar is nou mijn knopje? Kijk. Alleen maar goede muziek deze weekendshow. Maar, ja, als het aan mij vraagt, mist er nog wel muziek van één artiest. En dan niet van één artiest, eigenlijk van één meidengroep. Ja, er mist echt wel muziek van K3. Maar gelukkig heb ik daar iets voor. Dat is die K3 Bingo Mode. Maar ik heb net even de proefdraaitje gedaan en het voelde alsof dat hij niet helemaal lekker draaide. Dat hij een beetje stroef is geworden. Dus dat ga ik nog vlug even fixen. Zodat we dadelijk over 2 liedjes de K3 bingo kunnen gaan spelen. Dus nog 2 liedjes. Dan is het hoog tijd voor muziek van K3.

Jazeker, het is hoog tijd voor de K3 Bingo. Hoog tijd voor muziek van K3. Maar ja, welk liedje van K3 dat er komt, dat ligt niet aan mij. Nee, dat gaat die bingo molen voor ons kiezen. Want hierin zitten 75 balletjes. En elk van die balletjes hoort weer bij een liedje van K3. Het kan van alles zijn. Het kunnen hele oude liedjes zijn, nieuwe liedjes, populaire, onbekende. Echt van alles en nog wat. Het zit allemaal in deze bingo molen. En dat, ja, dat maakt hem ook zo leuk. Want in die bingo molen, ja, van alles kan eruit komen. Liedjes die je vaak hebt gehoord. En misschien ook wel dus een nieuw liedje van K3, wat je nog helemaal niet kende. Dan heb je toch weer eens nieuws geleerd vandaag. Dus, dat is het idee van die bingo molen. En ik kan je vertellen, hij staat hier naast me. En hij ziet er weer prachtig uit. Helemaal gevuld met allemaal balletjes. En als ik zo nu kijk, ligt balletje nummer 4, die ligt helemaal bovenop. En het is al vaker gebeurd. Dat balletje wat bovenop ligt, dat er ook uitkomt. Dus, gaat het weer gebeuren? We gaan het zien. Ik ga de bingo-molen draaien. Daar gaat hij. Daar is een balletje. En op dat balletje uit de bingo-molen staat een nummertje. En het is geworden nummer 72. Ik herhaal, nummertje 72. En die hoort bij het liedje. Kijk eens aan, die hoort bij het liedje Als het binnen regent. En dat is een liedje, nou daar heb je nog eens iets aan. Want ja, als het binnen begint te regenen, dan is er iets mis met het dak. Want dan lekt het dak dus. Maar ja, wat moet je dan doen? Hoe zorg je ervoor dat niet het hele huis onder water komt te staan? Nou, K3 weet het en die gaan dat in liedvorm aan ons brengen. En is het liedje bij nummer 72. Als het binnen regent.

Weer een geweldig liedje van K3. Uit die K3 bingomolen. En zometeen over twee liedjes is het hoog tijd. Hoog tijd dat jij iets kunt winnen. Want ik ga weer een spelletje weggeven. Zometeen. Hallo.

ja, wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen in het weekend? Nou, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elke weekendshow ook een heel erg leuk spelletje weg om lekker met z'n allen samen te kunnen spelen. En ook deze week heb ik weer een spelletje meegenomen. Ik zal hem er even bij pakken, want dit is echt een gigantisch grote en zware doos. Hoppa! Kijk eens aan. Ik heb hier, ik weet niet of je het kunt horen, maar het spel Unikies. En in het spel Unikies ga je er met z'n allen voor moeten zorgen dat de waterspeeltuin weer gebruikt kan worden. Moet ik misschien even uitleggen. In het spel is iedereen die meespeelt is een Unikie. En elke Unikie kan iets niet, maar ook weer iets wel. Dus iedereen kan wat anders in het spel. En door samen te werken kun jij ervoor zorgen dat de waterpomp, waar water dus uit moet komen, dat die weer water gaat geven. Om dus uiteindelijk de waterspeeltuin weer vol water te kunnen laten stromen. En ook de mol die daar zit een beetje weg te jagen. Dat dus de speeltuin weer helemaal begaanbaar wordt voor iedereen. Dat ga je doen in het spel Unikies, waarin dus iedereen uniek is. En dat spelletje kun jij dus winnen. Jazeker, als je dat wil winnen, ga je naar hallokidsradio.nl. Ga je naar winnen, ga je naar The Weeknd Show. En daar zul je ook al een plaatje zien van dus dit spelletje. Maar dan moet je antwoord geven op een prijsvraag. En die prijsvraag, die gaat als volgt. Is het waar of is het niet waar dat een mol blind is? Oeh, ja. Als je het antwoord weet op die vraag, geef het dan door via het prijsvragenformulier op hallokidsradio.nl. En wie weet hoor jij dan wel na de show dat jij de winnaar bent van dus het hele leuke spel over de Unikies. Ik zal nog één keer de prijsvraag herhalen. Is het waar of is het niet waar dat een mol blind is?

0: is het ondertussen alweer bijna 5 uur. Dat betekent bijna het einde van die weekendshow. Nog niet helemaal hoor, nog niet helemaal. Maar ja, we gaan wel richting het einde van die weekendshow. En dat betekent dus ook, ja, ik ga daar naar huis. En dan moet er thuis toch alweer iets te eten op tafel komen. Dus ik zat even te denken, wat ga ik vanavond eten? Ik denk dat ik het niet al te moeilijk ga maken, maar dat ik gewoon naast wat ik ga maken ook gewoon een heerlijke salade neer ga zetten. Gewoon lekker erbij, een beetje fris, heerlijk. Maar je hebt 2 soorten salades. Je hebt natuurlijk een fruitsalade. Dus bijvoorbeeld als je stukjes appel en aardbei en peren, als je het allemaal bij elkaar gooit, heb je een fruitsalade. Maar je hebt ook natuurlijk een salade bij het avondeten. Een beetje met sla en dan iets van tomaat of komkommer erin. Maar nu hoor ik wel eens mensen zeggen dat tomaat helemaal geen groente is. Nee, dat tomaat ook fruit is. Maar als tomaat fruit is, is dan zo'n salade niet ook een fruitsalade? Nou, ik vind het lastig. Dus om daar even antwoord op te krijgen, denk ik dat ik even ga kijken naar Groenteman Gijs. Die heeft namelijk hopelijk het antwoord als groenteman. Is dat nou groente? Of is het fruit?
1: Mensen vragen me wel eens, Groenteman Gijs, wat is het verschil tussen groente en fruit nou eigenlijk?
2: Wanneer is het groente? Wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit smaakt zoet zoals de appel doet, maar ook de paprika. Oh, dat is groente. Nou goed. Wanneer is het groente? Wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit groeit aan een boom, zoals deze peer. En als de avocado, oh, dan klopt het niet meer. Wanneer is het groente? Wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Groente moet je koken, fruit eet je rauw. En een komkommer? Nou...

0: En dat was dan weer de weekendshow voor vandaag. Ik vond het leuk. Ik hoop ook dat jij een heerlijke middag hebt gehad. En wens jou vooral een hele fijne avond. En tot de volgende keer, hè. Doei doei!
1: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
2: Yes!
1: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
3: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
4: Kijk op parktivoli.nl.
1: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of ben ik in slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

Met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: De Chinese nachtegaal. De keizer van China had een prachtige tuin. En groot. Zo groot dat maar weinig mensen ooit het einde ervan hadden gezien. Niet alleen zijn tuin was prachtig en groot, maar ook zijn paleis. Op het paleis werd net de thee geserveerd, toen de deuren van de theezaal openvlogen en de kapelmeester hijgend binnenkwam rennen.
1: Hoogheid, hoogheid.
2: Wat is er, kapelmeester? Zie je dan niet dat ik geniet van een kopje pure thee?
1: Hoogheid, ik heb zojuist een boek gekregen over muziek in het dierenlijk. En er staat in dat het mooiste geluid ter wereld afkomstig is van de Chinese nachtegaal.
2: Nachtegaal? Chinese nachtegaal? Maar daar heb ik nog nooit van gehoord. Vertel eens.
1: Geisel, ik heb er net zo min van gehoord. Daarom ben ik ook meer gaan lezen over die nachtegaal. Iedereen die China bezoekt, schijnt hem te kennen. Ze vinden hem de mooiste attractie van ons lijk. Ze zeggen, hij zingt zo prachtig dat je je in de zevende hemel waant.
2: Wat? Dat is toch ongehoord? Hoe kan het zo zijn dat ik het allermooiste van mijn eigen rijk niet ken?
0: De keizer keek om zich heen naar de gasten waarmee hij thee zat te drinken.
2: Heeft één van jullie ooit gehoord van een Chinese nachtegaal? Blijkbaar niet. Wat doe je hier nog, kapelmeester? Ga hem voor me zoeken. Als hij echt zo mooi zingt, dan moet hij komen zingen op mijn verjaardagsfeest.
0: De kapelmeester ging direct aan de slag, want de keizers verjaardag was al over 2 dagen.
1: Baron, heeft u ooit een nachtegaal in de tuinen van het paleis gehoord?
3: Nee, ik heb nog nooit van zo'n vogel gehoord.
4: Ik ook niet, maar als de keizer het wil horen, dan wil ik het ook horen.
1: Glavin, wilt u mij alstublieft zeggen dat u de nachtegaal kent?
5: Helaas, kapelmeester. Ik vind vogels... vies.
1: Ik durf het bijna niet te vlagen. Maar glaaf?
6: Nooit van gehoord. Maar als de keizer die vogel wil horen, dan wil ik dat ook.
0: Zo ondervroeg de kapelmeester het hele hof. Maar niemand kende de nachtegaal. De dag van het verjaardagsfeest was aangebroken en de kapelmeester zocht in zijn wanhoop zelfs contact met de allerlaagste bediende, het jongste keukenmeisje.
7: Oh ja hoor, ik nachtegaal wel ken.
1: Jij kent? Jij hebt de nachtegaal wel eens horen zingen?
7: Ja hoor, zo vaak. Als ik mijn oma eten breng, kom ik op de luchtweg door het bos. Dan ik altijd zitten bij boom luisteren.
1: Oh, wat gebeurt er dan? Vertel!
7: Oh, vergeet al problemen. Al ineens veel mooier.
1: Meisje, ik zal zorgen dat jij een flinke beloning krijgt als je me helpt om hem te vinden. Ik laat je benoemen tot kokin. En je mag 1 keer in de maand kijken naar hoe de keizer eet.
0: Dat klonk het keukenmeisje als muziek in haar oren.
1: De keizer wil dat hij vanavond voor hem zingt op zijn verjaardag. Jij moet mij helpen. Waar woont die nachtegaal?
7: In tuin van paleis.
1: Nou ja, zeg. Het moet niet gekker worden. In onze eigen tuin, nota bene. Nou, kom op. Hop, hop, hop, hop. De tuin in. Het feest begint zo.

0: Ze gingen de tuin in en liepen langs kabbelende beekjes en geurende bloembedden naar het einde ervan, het bos.
1: Stil eens, ik hoor hem. Wat een klachtig geluid voor zo'n vogeltje.
2: Nee, is koe. Wij moeten bos nog in. Kom.
0: Zonder enige angst stapte het keukenmeisje het donkere bos in en trok de aarzelende kapelmeester met zich mee.
1: Is dat hem? Hij klinkt zo schol als een blulklikkel.
2: Is ook kikkel. Stil, wij bijna zijn. Wij zullen nachtegaal snel holen.
0: Ze kwamen bij een open plek. Op een tak zat een klein grijs vogeltje in het zonlicht te fluiten.
2: Kijk daar!
1: Hoe is het mogelijk? Zo'n klein afzichtelijk grijs vogeltje met de stem van de wereldberoemde zangeres.
2: Ik niet ken.
1: Nachtegaal, ik nodig je uit op de verjaardag van de keizer. Natuurlijk moet jij dan mee naar het paleis. Het is er prachtig.
0: De nachtegaal was het er niet mee eens. Zijn gezang klonk immers veel mooier in het bos.
1: Oh, jij wilt dat iedereen naar jou toe komt. De keizer gaat zijn verjaardag toch niet in een donker bos vieren. En vergeet niet, we hebben het hier over de keizer.
0: De nachtegaal stemde toe en landde op de schouder van de kapelmeester. En zo gingen ze terug naar het paleis.
3: Oh, waar blijft die nachtegaal nou toch?
0: Zuchtte de keizer. Op dat moment kwam de kapelmeester binnen samen met het keukenmeisje.
1: Geachte aanwezigen, mag ik uw aandacht? Met grote trots presenteer ik u, de Chinese nachtegaal.
0: De menigte week uiteen en daar was hij dan. Hij vloog door de grote zaal en zong het mooiste lied.
3: Oh, ik heb nog nooit zoiets ontroerends gehoord. De tranen staan in mijn ogen. Ik voel me zo gelukkig. Nachtegaal, dit is het mooiste cadeau dat ik ooit heb gekregen. Als dank wil ik je een paar gouden pantoffels schenken op nachtegaalformaat. Je moet voor altijd in mijn paleis blijven en voor me zingen.
0: Voor de nachtegaal doorhad wat er gebeurde, werd hij gevangen en opgesloten in een gouden kooitje. Vanaf dat moment zong de nachtegaal elke dag 2 keer voor de keizer. Zo ging het week in, week uit. Tot er op een dag een pakket werd bezorgd.
4: Hey, alsjeblieft, een geschenk van de keizer van Japan. En hier is het kaartje, majesteit.
3: Voor zijn doorluchtige hoogheid, de keizer van China. Een geschenk voor de man die alles al heeft.
0: Toen de keizer het pakketje opende, kon hij zijn ogen niet geloven. In de doos zat een nachtegaal. Maar geen echte. Nee, deze nachtegaal was gemaakt van goud, saffieren, robijnen en diamanten.
1: Nu kunnen ze samen zingen. Wat een prachtig geschenk.
3: Oh, dit klinkt helemaal nergens naar. Oh, vanaf nu luisteren we alleen nog maar naar de nachtegaal die ik heb gekregen van de keizer van Japan.
0: De echte nachtegaal was diep bedroefd dat hij niet meer nodig was. Omdat niemand meer aandacht voor hem had, zag hij zijn kans schoon. Hij keek nog 1 keer om en vloog weg.

0: Draai nog eens aan het sleuteltje. Ik wil hem nog één keer horen.
1: Zo ging het iedere dag.
0: Draai nog eens aan het sleuteltje. En nog eens. Wacht, ik doe het zelf al.
1: Keer op keer luisterde hij naar de mooie liedjes van de nepnachtegaal. Maar na 2 weken vond de keizer deze mechanische nachtegaal toch wel saai worden. Hij floot maar 3 verschillende deuntjes.
0: Waar is de echte nachtegaal? Hij moet terug. Ik wil hem weer horen. Mijn vingers doen helemaal pijn van het opwinden.
1: Nu pas kwamen ze erachter dat de echte nachtegaal er vandoor was gegaan.
0: De brutaliteit. We gaan zonder iets te zeggen. Wat een ondankbaar schepsel.
2: Maar gelukkig hebben we de nepnachtegaal nog. Zal ik hem nog een keeltje opwinden?
0: Ja, goed. Doe jij maar. Ik krijg het niet meer voor elkaar. Doe nog maar een keer Radetzky Mars.
2: Ach ja, en deze is ook veel betrouwbaarder. Je weet tenminste bij die neppert welk duntje die gaat zingen.
1: Zo ging er een jaar voorbij. Toen op een dag de gouden nepnachtegaal kapot ging. Er kwam alleen nog maar een vals gepiep uit zijn snavel. En uit zijn rug bungelde een veer.
0: Wat een ramp! Laat de hofarts komen!
2: De hofarts kan niets doen. Dit is een mechanische vogel, hoogheid.
0: Haal dan de loodgieter.
2: Hoogheid, bedoelt u niet een horlogemaker of zo?
0: Mag ook. Ja, haal die maar. Maar wel snel, ik moet vanavond de nachtegaal horen zingen, anders kan ik niet slapen.
1: Dus werd de horlogemaker erbij gehaald. Hij opende de nepnachtegaal en draaide aan alle radertjes en tandwieltjes in de hoop dat hij het weer zou doen. Maar niets hielp. Aan het einde van de dag waren er wel 10 horlogemakers langs geweest. Maar dit was zulk precisiewerk dat geen van hen goed genoeg was om de nachtegaal te repareren. Het hele rijk was radeloos. Wat moesten ze zonder de mooie gouden nepnachtegaal? Want niet alleen de keizer, maar het hele volk genoot van hem.
3: Nu was dat ding dus.

0: Geluk.
1: De keizer werd ziek van verdriet. Jaren gingen voorbij en het ging slechter en slechter met de keizer.
2: Gaat u maar weg, kapelmeester. Ik wil alleen zijn.
3: Maar, majesteit, er moet toch iets zijn wat we voor u kunnen doen?
2: Laat mij maar. Ik wil rusten.
1: De kapelmeester was de kamer nog niet uit of de dood verscheen, gevolgd door geesten.
2: Wie zijn jullie? Ga weg! Laat me alleen! Ga weg!
1: Plotseling klonk er een wonderschoon gezang in de slaapkamer. Daar op de vensterbank zat de echte nachtegaal uit volle borst te fluiten. De dood en zijn gevolg schrokken van de schoonheid van de muziek en vertrokken.
2: Je bent teruggekomen. Waarom?
1: De nachtegaal was de hele wereld overgevlogen. Maar waar hij ook kwam, hij bleef de keizer en zijn geliefde China missen.
2: Je bent net op tijd. Ik had de moed al opgegeven dat ik je ooit nog zou horen fluiten. Ik voel me al een stuk beter. Hoe kan ik je ooit bedanken? Zou je weer voor mij willen komen zingen? Niet als een gevangene in een gouden kooitje, maar als een vrije vogel. Maar ga nu maar terug naar je plekje in het bos. Ik weet dat ik je spoedig weer zal zien.
1: De keizer hing net uit het raam de nachtegaal uit te zwaaien toen de kapelmeester de slaapkamer binnenkwam.
4: De keizer, hij leeft! Hoe is dat mogelijk?
1: De keizer keek de kapelmeester aan en met een glimlach van oor tot oor zei hij:
2: Goedemorgen! Wat een prachtige dag is het vandaag!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

0: Mickey Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
0: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: 3, 2, 1...
5: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids.

0: Nou snap ik het, ja! Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
1: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
2: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
3: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht, ik

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: De gelaarsde kat. Er was eens een molenaar met 3 zoons. Hij was heel arm. Eigenlijk had hij alleen maar een molen, een ezel en een kat. Op een kwade dag ging de molenaar dood en moesten zijn kinderen de erfenis verdelen. Dat is eenvoudig als je maar zo weinig hebt. De oudste zoon nam de molen en de middelste zoon nam de ezel. Die twee besloten bij elkaar te blijven, omdat ze dan samen meel konden malen. De jongste zoon kreeg de kat en verder niets. Geen huis om in te wonen, geen geld om er een te kopen, niets.
1: Tja, daar sta ik dan met mijn kat, maar zonder bed en zonder huis, wat moet ik nou doen?
2: Meester, geloof het of niet, maar ik zal goed voor u zorgen. Ik ben niet voor niets de slimste kat in dit land. Doe precies wat ik u zeg en spreek me niet tegen. Geef me een paar laarzen en een grote jutezak.
1: Laarzen? We moeten een kat daarmee. Ik dacht dat je me rijk ging maken. Maar nee hoor, voorlopig moet ik alleen maar geven.
2: Ik dacht dat u me niet zou tegenspreken.
0: Dus gaf hij hem zijn laarzen en jutezak. De volgende ochtend ging de kat trots met zijn laarzen aan op pad. Op een prachtig groen veldje legde hij de jutezak met wortels die hij onderweg had gevonden open in het gras en ging hij een eindje verderop liggen doezelen. Na een poosje hupte er 2 konijnen in de zak. Vlug deed hij de zak dicht, gooide hem over zijn schouder en ging zo snel zijn laarzen hem konden dragen naar het paleis van de koning.

0: Kijkt u eens voor de majesteit met de complimenten van mijn meester, de markies van Carabas.
1: De volgende dag had hij fazanten in de jutezak. De dag daarna een koppel patrijzen en zo ging dat dag na dag. Totdat hij op een keer voor het paleis stond en de paleiswachter tegen hem zei dat de koning hem wilde spreken.
2: Goedemiddag, kat. Ik ben zeer vereerd met de lekkernijen die uw meester steeds laat brengen. Ik ken de goede man niet, maar ben inmiddels reuze benieuwd naar je meester. Breng me bij hem.
0: Dat is goed, majesteit. Ik ga vliegensvlug naar huis terug en zal u aankondigen.
1: De kat rende over de velden naar huis. Onderweg zag hij boeren werken op het land.
0: Zeg, van wie is al dit land?
3: Dit land behoort aan een machtige tovenaar. Hij bezit de mooiste akkers, de mooiste fruitbomen en het mooiste kasteel. En wij maar smoegen.
0: Wel, zometeen komt de koning langs. Als hij jullie vraagt van wie dit land is, dan antwoorden jullie van de markies van Carabas. Als jullie dat niet doen, zal het slecht met jullie aflopen.
1: Overal waar de kat langskwam en waar mensen aan het werk waren, zei hij hetzelfde. Toen hij terug was bij de molenaarszoon, trok hij hem mee naar de rivier.
0: Haast u, meester. Trek uw kleren uit en duik in de rivier.
4: Ik wil niet in mijn blootje. Stel je voor dat iemand me zo ziet.
1: De kat keek hem boos aan. De molenaarszoon kon niet weigeren. En wat had hij te verliezen?
4: Ja, oké.
1: Met een grote aanloop sprong hij in de rivier. De kat verstopte snel de oude versleten kleren. Net toen hij dat gedaan had, hoorde hij het ratelen van de koets.
0: Help, help! We zijn beroofd! Help dan toch! Kan niemand ons helpen?
2: Stop de koets. Dat is de kat van Carabas. Wat is er aan de hand, mijn vriend?
0: Mijn meester ging, zoals hij iedere dag doet, een duik nemen in de rivier toen er een stel rovers langskwam die al zijn kleren meenamen. Zo kan hij toch niet naar huis?
2: Nee, vanzelfsprekend kan daar geen sprake van zijn. Lakei, ga als de wiedeweerga naar het paleis en haal een mooi kostuum voor de markies.

0: Nadat de molenaarszoon was aangekleed en hij in het mooie kostuum van de koning naar de koets kwam lopen, leek hij wel een prins. Met zijn lange blonde lokken wapperend in de wind. De kat was buitengewoon trots op zijn meester. Maar de gelaarsde kat was niet de enige die zag hoe knap deze man was. De dochter van de koning keek door het raampje van de koets en werd op slag verliefd.
1: Wilt u ons vergezellen op weg naar uw kasteel? Dan kunnen we onderweg nog wat kletsen.
0: De kat rende intussen zo snel hij kon naar het kasteel van de tovenaar en klopte op de poort.
2: Tovenaar, ik wil u mijn complimenten maken. U heeft werkelijk de mooiste velden, de mooiste fruitbomen, de helderste beken die ik ooit heb gezien. Het kan toch niet zo zijn dat u ook het mooiste kasteel heeft dat ik ooit heb gezien?
3: Wel zeker bezit ik het mooiste kasteel. Zoveel pracht en praal heb jij nog nooit gezien. Kom binnen, dan zal ik het je tonen.
0: De tovenaar schepte op over wat hij allemaal had en toen hij daarmee klaar was, begon hij op te scheppen over wat hij allemaal kon. De kat lachte minzaam.
2: Ik ben diep onder de indruk, maar met alle respect. Het is toch helemaal niet moeilijk voor een tovenaar als u om zich in een paard te veranderen of in een tijger. Die zijn allemaal even groot als u. Maar u bent natuurlijk pas echt een groot tovenaar als u zich kunt veranderen in een konijn. Of nee, wacht. In een muis. Die is nog kleiner.
3: Wat denk je wel? Mij een beetje uitlachen?
4: Ja, natuurlijk kan ik dat.
3: Ik zeg je, ik ben de beste.
0: Met veel geknetter en tovergesis veranderde de tovenaar zichzelf in een muis. En binnen een seconde had de gelaarsde kat hem te pakken en met huid en haar verslonden. Het blijft tenslotte een kat, ook al heeft hij laarzen aan.
2: Tja, tovenaar, jij mag dan het beste toveren. Maar ik ben de beste muizenvanger. Zo, en nu maar wachten op de koets.

0: Op datzelfde moment zat de molenaarszoon prinsheerlijk in de koets van de koning en kon hij alleen maar naar de dochter staren. Ze was werkelijk prachtig.
1: Wat een prachtige korenvelden liggen hier. Van wie zouden die zijn? Koetsier, stop eens even. Zeg boerenman, van wie is dit land waar jullie op werken?
0: De boeren schrokken zich een hoedje toen ze de koning zagen. Zou die vreemde gelaarsde kat dan toch gelijk hebben? Misschien kon hij ook wel toveren. Ze wisten nog precies wat hij had gezegd, dus gaven ze snel antwoord.
2: Alles wat u hier ziet is van de markies van Carabas.
0: Zo ging dat ook bij de maisvelden, de weilanden vol prachtige koeien en bij de fruitbomen.
1: Ongelooflijk, markies. U bent een machtig rijk man. Alles wat ik tot nu toe heb gezien is van u.
0: De molenaarszoon mompelde een onverstaanbaar antwoord. Hij had geen woord verstaan van wat de koning zei. Hij kon alleen maar staren naar diens prachtige dochter.
3: Kijk, daar staat uw kat. Hij wenkt ons. U wilt toch niet zeggen dat dit prachtige kasteel van u is?
4: Welkom in het kasteel van mijn meester, de markies van Carabas. Komt u verder, sire?
0: De koning was onder de indruk van alles wat hij zag. Er stond zelfs een feestmaal klaar in de eetzaal.
1: Mijn beste markies van Carabas, ik zie dat mijn dochter u bevalt. Ik vind het een eer als u met haar trouwt.
5: Dodo graag... Oh, sire.
0: Niet lang daarna vierden ze het trouwfeest. De molenaarszoon die begonnen was met alleen een kat, had nu alles wat zijn hartje begeerde. En de kat? Die droeg nog steeds laarzen, al waren ze nu van het mooiste leer met fluwelen randjes. En zo nu en dan ging die ook nog op muizenjacht om het niet te verleren. Want dat blijft zo in de dierenwereld. Een kat blijft een kat.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nee, daar is het nog van.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: koffie. Weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
3: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
2: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
4: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Nou, dat scheelt.
1: Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterham en dit op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.
2: Ik ga jou

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

papa had een rover, zoals je haar samen had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunst en op verzoek. Kan u beter in de aanbel gaan met al die ammunitie in jouw

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Chill.
1: Hè? Op de Veluwe?
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hapje.
1: Jullie.
2: Lekker hapje.
0: Lekker hoor.
2: Lekker hapje.
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje. Jullie.

0: Afrika.
1: Snap je? Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
4: Ja, dat vind ik ook.
5: En ik ook.
6: Kids Radio is cool.
7: Kids Radio is echt super.
8: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
9: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
10: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
11: Dit is Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Aanse.

0: de Weerman. Hoe man, zie je?
1: Ik ben de Weerman van.

0: Herman en ik kom uit Capelle. En ik vind Kids Radio heel leuk.
1: Woehoe! Yo, yo, go, go, yo, yo.

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!
6: We